Tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege, tege